kam saftly geschreven, en hij had het met 2 of 3 weken gedeerd, op dit naam ze dat bijocht aan liebe werd wachsen. De geschichte handelt zich van een 19-jarige Marty, die met haar man weer in Westenland trok, wat weer dat, 1800 jaren, en op de reis is de man dan gestorven, en dan bevriet ze zich fresh met een anderen man, wat ook zijn vrouw verloren heeft. En deze geschichte is voor veel zeer bekend geweest, wil ze dat alle daar gelezen hebben. En als ze dat de geschichte is opgeschreven hoor met een bliestift, dan hadden de familie besonders ihre kinder gehouden, dat fijn op te schrijven en nu te schrijven. En dan had er man dat nu gezegd in de library, wo einer dat bio kunnen om drekker brengen. Ze zegt, als ihre Schwester dort die Geschichte durchgelesen hat, hat sie sehr abgepasst, nur er gesagt, weil sie will weiten, was die Schwester dann wird denken von dieser Geschichte. Und sie hat rum gesagt, nur irgendwem, was diese Geschichte wird drecken, aber die Dreckerie-Menschen, die wir nicht sehr interessiert dafür. Aber mit der Zeit hat eine Carol Johnson dort gekriegt, bei Bethany House. Und durch er haben sie dort dann bedeutet gekriegt, dass dort wirklich nur die Dreckerie gebracht wird. En viele zijn dat het in Canada ook in de States zo veel beker en geschichten geschreven wordt, wat ze op Engels naam Christian Romance, haf met deze Jeanette ook ongevangen, wil ze und deze Jeanette ook en dat deze drekjarie de Bethany House Publishers dat genoemen had en dat werkelijk moel op de markt gebracht hadden, wordt het vielleicht veel langer gedeerd gaan, wat deze soort beker op onze shops te liggen gekomen werden. Deze beker, wat ze geschreven hebben, hebben haar ook een gouden aankom gebracht. Ze denkt dat er zo bij 30 miljoen copies van deze beker verkocht worden zijn. Maar ze zegt dat als er als een mission geweest voor haar, dat ze gouden geschichten opschrijven kon en dat de mensen dat ook lezen en doordat je ook nog van Jezus leren. Nu in haar lutere jaren, als ze 91 jaar oud, zoals ik om aanvang zei, en ze heeft im Sinn nu nicht mehr Geschichten te schrijven. Na ja, ik denk dat het interessant dat jeder heeft ihre Guf en ze heeft ihre Guven van Geschichten schrijven ook gebruikt voor den Herrn seine Ehe.